blijf ze niet komen. Door kan het zauberen, wie die man die kaarten leert. Wel interessant.